is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu hits en classics non-stop.

is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
2: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
1: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
2: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
1: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
0: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
3: Vink Ramen en Deuren.
0: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3.

bellen, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Weer of geen weer? Hou in de zomer de hitte buiten en in de winter de warmte binnen.
3: Denk, ramen en deuren.
2: Door de eigen fabricatie in Reinaerts Aluminium is topkwaliteit gegarandeerd. Of kiest u voor onze kwalitatieve PVC-ramen? Maar ook voor veranda's en pergola's kan u terecht, evenals voor de plaatsing van rolluiken, screens, balustrades, vliegramen en poorten. Vink ramen, deuren en veranda's. Steeds stipt geleverd en perfect afgewerkt. Voor meer info kijk op www.marcelvink.com.
3: Vink ramen en deuren in PVC of aluminium. Let's Vink Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.

Zaterdagmorgen net na achter de zon die piept misschien al binnen. Of je bent nog half onder je donsdeken gekropen. Maar één ding is zeker. Heel het Waasland wordt rustig wakker met de beste hits en classics. En een flinke portie streekgevoel. Welkom bij de Wakkere Waaslander Weekend op Radioland van Waas. Dat we begonnen met Al Jarreau en Chaka Tak en Day by Day. En dit is Hot Chocolate.

Nieuw op voor een bijzonder bruisend Pinksterweekend. Met feesten in de sfeer van de Roaring Sixties, live muziek, animatie en topsport van internationaal niveau wordt de stad weer het decor voor de Flanders Open Rugby. Intussen zijn ze al toe aan de 32e editie van het evenement, georganiseerd door de Dendermondse rugbyclub DRC. En die pakt opnieuw groots uit, want met bijna 100 teams uit alle hoeken van de wereld strijkt in Dendermonde opnieuw het grootste 10-a-side rugbytoernooi ter wereld neer. Maar de Flanders Open Rugby is veel meer dan alleen maar sport. Het hele weekend lang kan je genieten van een festivalsfeer met muziek, gezelligheid en tal van activiteiten naast het veld. Kortom, een unieke mix van internationale rugby. De Flanders Open Rugby zorgt voor ambiance en feest in het hart van Dendermonde. En is gisteren trouwens begonnen, maar je kan er vandaag en morgen nog terecht

Sir Elton John was het op deze zaterdagmorgen hier bij Radio Land van Waals met Candle in the Wind. En dit is een cover van een oude Motown song gebracht door de Manhattan Transfer. Where did I

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
2: Radio Land van Waas. Hits en classics.
3: Dit

Schoenboeien, koud in mijn hart. Koud wordt het zeker niet vandaag, want het gaat volop zomeren op deze zaterdag. Met veel zon en tropische temperaturen tot wel 31 graden. Dat belooft. Het is nagenoeg droog en de wind is zwak. Ideaal weer dus voor een terrasje of voor een uitstapje in ons Waasland.

Leon Haywood was dat nog eens. En don't push it, don't force it. We overlopen zo meteen wat voor belangrijke feiten er zowel gebeurd zijn op deze 23e mei door de jaren heen. Na Christopher Cross en Ride Like the Wind.

0: Vandaag in de geschiedenis.
1: Goedemorgen luisteraars en welkom bij Vandaag in de geschiedenis. We nemen een kijkje naar enkele opmerkelijke gebeurtenissen die plaatsvonden op 23 mei. En we beginnen in 1934. In de Amerikaanse staat Louisiana komt een einde aan het beruchte misdaadduo Bonnie en Clyde. De bankrovers die tijdens de Grote Depressie uitgroeiden tot bijna mythische figuren, worden door de politie in een hinderlaag gelokt en doodgeschoten. Hun verhaal zou later talloze films, boeken en liedjes inspireren. Dan naar 1969, de Britse rockband The Who brengt de legendarische rockopera Tommy uit. Het album vertelt het verhaal van een doofstomme en blinde jongen en wordt gezien als een mijlpaal in de rockgeschiedenis. Met nummers als Pinball Wizard groeit Tommy uit tot een cultureel fenomeen. In 1992 wordt Italië opgeschrikt door een zware aanslag. De bekende anti-mafiarechter Giovanni Falcone komt om het leven bij een bomaanslag op Sicilië. Falcone was een van de belangrijkste figuren in de strijd tegen de Cosa Nostra. Zijn dood leidt tot massale verontwaardiging en een harde aanpak van de maffia in Italië. En we blijven nog even in Italië, want in Rome wordt in 1995 de grootste moskee van Europa officieel ingewijd. Het imposante gebouw symboliseert de groeiende aanwezigheid van de islamitische gemeenschap in Europa en geldt sindsdien als een belangrijk cultureel en religieus centrum. Dat was het wat vandaag in de geschiedenis betreft voor 23 mei. En morgen zijn we er uiteraard weer met nieuwe verhalen uit.

zonnige muziek, dat hoort erbij op een zonnige zaterdag als deze. Misschien was je deze hit wel even vergeten. June Lodge was dat en Prince Mohammed en Someone Loves You Honey. En na Teddy Swims gaan we eens kijken wie er vandaag zowel jarig is.

De jarigen van vandaag, 23 mei, zijn onder andere Joan Collins, de Britse actrice die vooral bekend is als Alexis Colby uit de hitserie Dynasty. Zij wordt vandaag 93 jaar. Guido Belcanto, die wordt er 73. En dan is er nog de R&B-soulzanger, zeg maar, Maxwell. De man heeft een bijzondere gave. Hij kan tijdens liveconcerten de dames hun bloeddruk laten stijgen nog voor hij begint te zingen. En daar hoeft hij enkel het knopje van zijn bovenhemd voor open te zetten. Maxwell, die wordt vandaag 54 jaar.

Het is muziek die je wel eens hoort in Soul Tracks in the Mix. Whenever, wherever, whatever. Maxwell was dat. 54 geworden vandaag. We gaan naar het nieuws luisteren van 9 uur. En dan zijn we er terug met onder andere muziek van Pharrell Williams. We hebben Diana Ross, Boyzone, George Michael, om er maar een paar te noemen. En dit is Tracy Ullman. Tot zo.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond. 3

radioreclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Serge van Brakel.

Chacons mocht het tweede gedeelte van de Wakker Waaslander Weekend op gang trekken met Leun op mij. Goedemorgen. Afgelopen woensdag zat ik in het Fakkeltheater in de Hoogstraat in Antwerpen in het Theatercafé voor een avond vol musical. Getiteld From Screen to Stage, een avond vol bekende musicalhits gebracht door professionele muziekacteurs en actrices. En één van die liedjes is blijven hangen. En dat was dit. When

Op vrijdag 31 juli staat deze dame op het hoofdpodium op de Grote Kaai in Lokeren voor de Lokerse feesten. Diana Ross was dat en uit de musicalfilm The Wiz hoorde je Home.

De Sinksenvoor die strijkt vanaf vandaag, zaterdag 23 mei, opnieuw neer op Parkspoor Oost in Antwerpen. De grootste kermis van de stad pakt dit jaar uit met zo'n 150 attracties en enkele spectaculaire nieuwkomers. De blikvanger is zonder twijfel Kong, een stevige thrillride geïnspireerd op King Kong, waarbij bezoekers in ronddraaiende bankjes alle kanten uit worden geslingerd aan zeer hoge snelheid. Ook waaghalzen komen aan hun trekken met Mission Impossible, een vrije valtoren van maar liefst 85 meter hoog. Wie liever zweeft boven de stad, die kan terecht in de Heroes Tower, een gigantische zweefmolen met uitzicht tot ver over Antwerpen. Voor de jongste bezoekers is er dan weer SeaWorld, een kleurrijke en rustige draaimolen speciaal voor de kinderen. De Sinksenvoor loopt 5 weken lang tot en met zondag 28 juni op Parkspoor Oost. Dus meer praktische info en tickets en openingsuren vind je op de officiële website van de Sinksenvoor.

Orchestra Manoeuvres in the Dark en Dream of Me was dat, gebaseerd op een love theme van Betty White. Ja, straks na de reclame hoor je onder andere Boyzone met Baby Can I Hold You en George Michael, die komt er ook nog even bij zitten met Fate. En dit is Isley, Jasper Isley en The Caravan of Love.

0: Voedzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voedverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voedverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voedverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voedzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voedzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

George Michael was dat en Fate. Als je zin hebt in een aperitiefconcertje, luister dan zeker naar de lokale agenda. Die komt er zo aan met Ronnie na de nieuwste van Madonna en Sabrina Carpenter en Bring Your Love.

0: talk about.
1: Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en hun families, waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur.
2: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

Vanaf het einde van de jaren 70 en een groot gedeelte van de jaren 80 waren ze razend populair, de Dolly Dots. Ze waren met z'n vijven en in Nederland en Vlaanderen populair. Je hoorde Love Me Just a Little Bit More. En we schuiven 10 jaar op met Sting en The Fields of Love.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Zonnige zomerse klanken, zoals het hoort op een zaterdag als deze, hoorde je van Alvaro Soler met Muero. En dit was Jennifer Lopez of Jennifer from the Block. Zeg maar, If You Had My Love. En Mr. Betty White is er ook bij vanmorgen. Baby, we better try it together.

En met de maestro Betty White is het stilaan tijd om af te ronden. Voor de liefhebbers van soul, funk en disco, die kunnen vanavond uiteraard weer terecht voor dat clubgevoel van Toon in Soul Tracks in de mix, net naast Stef Tielemans. Nog een hele fijne zaterdag.

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een recordaantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthalle-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren? Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminiumschrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Prachtig 80. Het beste van de jaren 80. Non-stop. Prachtig.

Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Zorgwaas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorgwaas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Prachtig 80. Het beste van de jaren 80.

0: van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Een record aantal mensen heeft zich ingeschreven voor de toelatingsexamens arts, tandarts en dierenarts. Volgens de examencommissie gaat het om bijna 8500 kandidaten. Voor arts zijn er ruim 1000 deelnemers meer dan vorig jaar. In totaal waren er zelfs meer dan 10.400 inschrijvingen, omdat sommige kandidaten zich aangemeld hebben voor meerdere examens. Het toelatingsexamen is voor het eerst in 6 jaar tijd weer met pen en papier, omdat bepaalde kandidaten vorig jaar fraude zouden gepleegd hebben met AI. De examens vinden plaats op 2, 3 en 4 juli. Op het muziekfestival Extrema Outdoor in Houthale-Helchteren zijn er extra controles op drugs en overlast. Vorig jaar betrapte de politie meer dan 300 festivalgangers met drugs op zak, vooral ecstasy en speed. Wie tegen de lamp loopt, zal meteen een hoge geldboete moeten betalen. Als er aanwijzingen zijn dat de drugs niet alleen voor eigen gebruik zijn, zullen de festivalgangers het terrein meteen moeten verlaten. En wie drugs verkoopt, wordt opgepakt. De politie controleert ook extra op rijden onder invloed. De organisatoren verwachten tienduizenden bezoekers. Israël heeft gisteravond opnieuw het oosten van Libanon aangevallen. Dat meldt het Libanese persbureau. En volgens het Franse persbureau AFP waren er ook bombardementen in het zuidwesten van het land. In de stad Tyrus zouden 2 gebouwen geraakt zijn. Volgens het Israëlische leger werden die gebruikt door de Iraansgezinde militie Hezbollah. Tussen Israël en Libanon is een bestand van kracht, maar Israël zet zijn operaties tegen Hezbollah in Libanon voort. Wouter Franke stopt na dit seizoen als trainer van voetbalclub STVV. Hij zal morgen dus voor de laatste keer op de bank zitten als hoofdcoach. Franke bezorgde STVV een topseizoen. Hij bracht de ploeg naar een 3e plaats in play-off 2, goed voor Europees voetbal. Waar Franke volgend seizoen aan de slag gaat, is nog niet bekend. De zon klopt opnieuw overuren vandaag en laat de temperatuur plaatselijk oplopen tot 30 graden. Aan de kust brengt de zeebries wat verkoeling. Ook morgen en begin volgende week blijft het zonnig en zeer warm.
2: Sophie kiest voor eigen fabricatie. Veronique gaat voor een uitmuntende esthetiek. En Stijn, die vindt stiptheid en goede service wel fijn. Precies daarom kwamen ze al snel bij Vink ramen en deuren terecht. Want bij Vink worden hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's in eigen atelier op maat geproduceerd. Met profielen van het merk Reinaerts Aluminium. Tijdens een toonzaalbezoek op afspraak laten we uw idee met onze ervaring samenvloeien tot een subliem resultaat. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com. Ons adres is Nobel Speelmanstraat 11 in Sint-Niklaas.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's Vink twice.
4: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: Zondag 24 mei is de open deursdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal te voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Locristi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag op zondag 31 mei kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag zondag 31 mei van 10 uur tot 17 uur.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. The Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. The Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
1: Radio Land van Waas.
2: Waaslands beste muziekmix.
1: Dit is...

0: Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
2: Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
3: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
2: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
3: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste de keuze.
4: Vink, ramen en deuren.
2: Waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's think twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond.

radioreclame, bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Johan van den Berg.

0: De Rijklangsdimensionen van de dame en de twee heren van de Düsseldorfse Deutsche Neue Welle Band, Rheingold. Ze katapulteerden ons hier vanmiddag als het ware al onmiddellijk naar het muzikale Walhalla. Het muzikale Walhalla. Wij gaan het hier verderop in dit uur trouwens ook nog eens opzoeken met een hemelse track uit een of ander classic album. En we doen een en ander straks rond 14:15 nog eens dunnetjes over tijdens onze trip met de muzikale tandem naar het jaar 1999. Hemels wordt het hier trouwens ook zo dadelijk al onmiddellijk als we zometeen al direct terecht kunnen in Amalfi dankzij die van Hooverphonic. Of als we straks nog eens op stap kunnen met een Teddy Swims. Al heeft hij zijn reputatie als Mr. Know-it-all dan tegenwoordig wel niet mee. Maar één ding is dus wat ons betreft in ieder geval wel zeker. We gaan er hier alweer een super fijne zaterdagmiddag van maken tot 1 uur of 2.
1: The music sounds great.
2: Land van Waas.
3: Goedemiddag.

Dave met Take Me Away From Here draait het gekonkelvoes van de vijf dames van het Zuid-Afrikaanse cloud hier straks uit op een heuse family affair waar die van Mary J. Blige uit 2001 nog niet aan kan tippen. Of mond in een ander zo dadelijk gewoon uit op een soort van California Love zoals die van Tupac en Dr. Dre in 1996. Ik vrees dat we het gaan moeten afwachten.

Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 0999. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.

De mannen achter Fleetwood Mac waren zij destijds in 1988 de Family Man die toen ook reikhalzend uitkeken naar een of ander groot voetbaltoernooi. Ik zou het bij God niet weten, net zo min als ik ook al niet weet of wij hier eigenlijk wel Family Man zijn. Maar één ding is wel zeker, samen met deze Romeo Elvis en Sylvie Kreusch kijken wij ook op dit eigenste moment al wel uit naar het wereldkampioenschap voetbal van volgende maand. Al even uit, let's kiss the grass one more time. Nog voor het allemaal goed en wel begonnen is.

0: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom, van maandag tot vrijdag, van 6 tot 7 in After Dinner.
1: De beste hits en de grootste classics. Johan van den Berg.

0: is the last to know. Echt gelukkig leken de jongens van Delametri er niet mee dat ook anno 2026 nog altijd blijken te zijn. Ik mag dus aannemen dat de heren er ook nog niet van op de hoogte waren dat wij er hier weer één op de kop hebben weten te tikken. Een classic album om van te snoepen, met name.
1: De classic album track.
0: Ja, we zijn daar deze week nog eens voor gaan grasduinen in het uitgebreide muzikale oeuvre van Mark Knopfler en zijn Dire Straits. En zo zijn we dan uiteindelijk uitgekomen bij het vijfde studioalbum Brothers in Arms van de heren, dat meteen ook het eerste in de geschiedenis zou worden dat erin slaagde om meer dan 1 miljoen exemplaren te verkopen in cd-formaat. Brothers in Arms uit 1985, met daarop ook een paar stevige hits zoals So Far Away, The Walk of Life en Money for Nothing, stond uiteindelijk 14 opeenvolgende weken geparkeerd op de eerste plaats in de UK album charts. En ook bij ons was het goed voor 4 maal platinum. Met The Man's Too Strong gingen Knopfler en zijn vrienden zowaar zelfs even de country tour op. En dat nummer hebben wij er vanmiddag dan ook uitgepikt voor de gelegenheid. Hier zijn ze, de Dire Straits, met The Man's Too Strong.
2: I'm just an aging drummer boy, and in the wars I used to play. And I've called a tune to many a torture session. Now they say I am a war criminal, and I'm fading away. Father, please hear my call.

0: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

Bonnie Tyler, of het verhaal over haar heartache hier zijn sporen gaat achterlaten, weet ik niet. Maar als dat toch zo zou zijn, gaan we zo dadelijk in ieder geval ons uiterste best doen om die dan op de een of de andere manier uit te wissen met pakweg een fijne hap nieuwe muzikale oogst van een Zweedse madame die haar sporen bij ons vooral verdiend heeft met haar monsterhit I Follow Rivers in 2011. Een nummer dat een jaar later trouwens gecoverd zou worden door onze eigen Triggerfinger. Ja, en anno 2026 is mevrouw dus helemaal terug met een nieuwe poging om onze vaderlandse hitparade te veroveren. De nieuwe single is ondertussen ook onlosmakelijk verbonden met het nieuwe album The After Party dat op 8 mei al is verschenen. Hier is in ieder geval de Zweedse Lee Likke Timothy Zachrisson alias Likke Lee met Happy Now.

Happy Now. Laten we hopen dat een bijna euforische Lykke Lee hier in de aanloop naar het nieuws en de mededelingen van 1 uur geen roet in het eten gaat gooien. Wij, onze Canadese vrienden van de groep Lime en dat blijkbaar nogal stabiele liefdesleven van hen. En anders is er straks ook nog altijd een soort van troostpakketje onderweg waar die van Lime zich aan kunnen opwarmen. Dat van onze landgenoten van Absent Minded, met name

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Johan van den Berg.

0: tegen dat nauwelijks verhulde aanzoek van de Philip Oakey en zijn vrienden en vriendinnen van de Human League. Aanzoeken een andere smeekbedes. Wij gaan ze hier dit uur verder aan ons voorbij laten gaan. Maar waar we in de komende 55 minuten onze zinnen uiteraard wel weer op willen gaan zetten, is onder meer op een nieuwe trip met de muzikale tandem naar het jaar 1999, straks rond 14:15. Ja, en verder willen we er natuurlijk ook absoluut geen doekjes om winden dat ook zangeres Ray en haar sparringpartner Hans Zimmer en de Dotan Harpenaal zo dadelijk al onmiddellijk onze volle aandacht hebben, als ze hier nog eens met een heuse Click-Clack Symphony willen uitpakken of als ze hier gewoon thuis willen komen.
1: Dit is Radio Land van Waas. The music sounds great.
2: Goedemiddag. Prettig weekend.

Die indruk zullen de jongens van de Steve Miller Band hopelijk straks nog kunnen maken op die van Coldplay. Voor wie onze kloks hier binnen een drietal minuten weer eens zullen tikken. Want bij de dames van En Vogue lijkt dat in ieder geval niet te gaan lukken. De aandacht van de ladies of the they're loving, they're never gonna get it. De Steve

stoere stoel pigeon uit het verhaal van Kid Creole en zijn coconuts. Ik vrees dat die hier zo dadelijk toch de duimen gaat moeten leggen voor Amber en Marie van Kids with Bands en die grote droom van hen. Al lijkt dat er dan bij nader inzien eigenlijk wel maar een halve te zijn, blijkbaar.

0: Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug. Wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint-Anna-koor Lokeren en Sint-Gregorius-koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis. Zondag 24 mei is de open deursdag in Asiel het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal ten voordele van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl.
1: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.

0: Eigenlijk kunnen we niet zeggen dat we ons echt aangesproken voelen door de inmiddels ook al 82 geworden Carly Simon. IJdeltijd, we kunnen ze hier vanmiddag trouwens ook best missen tijdens onze trip met de muzikale tandem naar het jaar 1999.
1: De muzikale tandem.
0: 1999, het is het jaar waarin de euro op 1 januari al giraal wordt ingevoerd. Het jaar ook waarin Guy Verhofstadt op 12 juli premier wordt in ons land. En tenslotte is 1999 ook het jaar waarin tussen kerstmis en nieuwjaar de eerste top 2000 wordt uitgezonden op de Nederlandse Radio 2. En in onze regio wordt in 1999 in de gemeente Beveren de 25.000ste fiets gegraveerd. Graveerder Gilbert Noens was met zijn toestel naar de gemeenteschool van Melzele getrokken. En daar viel het cijfer 25.000 op de fiets van de toen 7-jarige Laura de Martelare uit Alice na Hola. Zij mocht nadien naar het politiebureau in Beveren komen, waar ze werd ontvangen door toenmalig burgemeester François Smet, schepen Claire Gillis en commissaris Leo Maris. Tegenwoordig wordt het graveren van fietsen overigens vervangen door een gratis registratie via de website mybike.belgium.be van de Vlaamse overheid en de aanvraag van een QR-sticker die je dan zelf kan aanbrengen op je fiets. Onze niet gegraveerde tandem mag hier ondertussen gaan beginnen aan het muzikale gedeelte van zijn trip doorheen 1999. En hij heeft met die twee van Moloko en met deze Californische New Radicals echt wel schoon volk aan boord. Schoon volk dat ons straks bovendien ook nog zelf aan het zingen wil krijgen. Volgens frontman Greg Alexander en zijn vrienden hebben we een en ander trouwens zelf volledig in de hand gewerkt. We get what we give, dus met andere

Animals. Het zou zomaar kunnen dat wij daar hier zo dadelijk ook virtueel mee te maken gaan krijgen bij en na de introductie van wat nieuwe muzikale oogst van de jongens van Maroon 5. De passie bij Adam Levine en zijn vrienden lijkt hier de komende minuten namelijk hoog te gaan oplaaien als ze het zo dadelijk zullen hebben over hun meest recente heldin. Hier zijn ze in ieder geval, de jongens van Maroon 5, met dat verhaal over hun heroine.

De heroine van de jongens van Maroon 5. Het ziet er naar uit dat mevrouw hier zo dadelijk het lieftallige gezelschap gaat krijgen van twee andere heldinnen. Jill Bryson en Rose McDowell van het Schotse popduo Strawberry Switchblade komen hier zo dadelijk namelijk nog eens een zij het wel iets wat melancholisch verhaal ophangen over hun zogenaamde Thoughts of Yesterday. En ze doen dat dus meteen ook op onze weg naar de uitgang. Maak er hoe dan ook straks in ieder geval ook na 2 uur nog een mooi RLVW weekend van. En wat mij betreft tot volgende week zaterdagmiddag om 12 uur. Tot dan!

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
2: Een bouwplan? Daar houden we van.
3: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
2: Strak modern of landelijk klassiek?
3: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
2: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
3: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03 777 68 16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
4: Vink, ramen en deuren.
3: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
4: Let's Vink twice.
5: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

Het is natuurlijk iets speciaals dat we elkaar elke zaterdag weer 3 uur lang ontmoeten hier bij Radioland van Maas. Ik noem het een samen zijn, maar dat het nu het must be love zou zijn, dat is toch wel wat overdreven hoor, Madness. We gaan zo meteen praten met Another en 54 Ultra, maar eerst zet Adele haar stembanden aan het werk. Het nummer werd nog gezongen door Maël in The Voice. Dit is het prachtige terugblik lied When We Were Young. Heavy.

Laat ons hopen dat ze meer kaasgegeten hebben van hits, scoren en muziek maken dan van het weer te voorspellen. The Darts and It's Raining dateert natuurlijk ook al van 1978, dus ze krijgen een beetje respect. Big Time, dat gaan we hebben samen met Peter Gabriel. Een blijver op de dansvloer, ondanks een leeftijd van bijna 30, is Ultimate Chaos met Casanova. Maar voor het zover is, deze dame, Madonna. Ze heeft een nieuw album op komst, Confessions No. 2. En daarvan heeft ze een voorproefje gegeven, nog maar enkele dagen geleden via Instagram. Daar kan je het dus terugvinden. En ze zal ook de halftime show van de WK-finale voetbal verzorgen in de United States, samen met Shakira en BTS. Dit is Borderline.

Iemand als jij, daar kan ik wel wat mee. Within Temptation en Smash Into Pieces. Die van Supergrass, die vinden alles oké. Okay. Dat kom je zo meteen te weten. Maar eerst wil ik het met jou hebben over een kus. Een kus is meestal het begin van een relatie. Soms krijg je ook een kus van de juf. En dan mag je een bank vooruit. We gaan eens horen hoe het zat bij Hot Chocolate.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belcele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Bij S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hamam. S-Styles & More by Herweg. De specialist in tegels en wellness. Bij Veldestraat 43 in Sint-Pauls. Alle info op www.sstylesandmore.be.
2: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.
3: Radio Land van Baas.
4: De nummer 1 in hits en classics. Dit...

Soms verdienen vragen niet echt een antwoord of kan je er gewoon geen vinden, net als Shawn Mendes. Maar je kan er natuurlijk wel een hit mee scoren, gewoon met de vraag zelf. Why, why, why? Cameron Whitcomb, die ken je natuurlijk ongetwijfeld van zijn hit Medusa van vorig jaar. En hij heeft een nieuwe single, Kingdom of Fear. En die komt eraan na deze alombekende F.R. David als eendagsvlieg.

Jarenlang was het een veelgevraagde slow op menig feestje, deze Heaven van Bryan Adams. En Roll With The Punches, dat is de titel van de tour die hem ook op 15 oktober naar de Afasdoom in Antwerpen brengt. Ik heb hier nog een nummer van Beyoncé voor je, maar ik heb daar ook nieuws bij. Want haar nummer Single Ladies, Put A Ring On It, samen met het album 1989 van Taylor Swift, is de voorbije week opgenomen in het National Recording Registry. Met andere woorden, dat is Amerikaans erfgoed geworden. Dit is Beyoncé met Halo.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Jeugdrechters in Vlaanderen plaatsen elke dag 3 jongeren in een gesloten instelling. Dat schrijft de Tijd. Vorig jaar ging het om 1270 jongeren. Dat is een stijging van 15% in 5 jaar tijd. Instellingen zien meer 12-jarigen en meer jongeren uit de drugscriminaliteit. Ook in de jeugdinstellingen is er een tekort aan plaatsen. De Vlaamse regering voorziet 160 extra plaatsen. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het risico op een ebola-besmetting in Congo van hoog naar zeer hoog gebracht. Maatregelen nemen is moeilijk, want de ziekte is uitgebroken in oorlogsgebied. Congo heeft voorlopig wel rouwbijeenkomsten verboden en het is ook niet meer toegestaan om met meer dan 50 mensen bij elkaar te komen. Er zijn nu al bijna 180 doden, vermoedelijk door ebola. En het aantal besmettingen stijgt nog. Volgens de BBC werken Oxford-wetenschappers aan een vaccin tegen de ebola-variant die nu rondgaat. Dat zou binnen enkele maanden klaar kunnen zijn voor tests. Het risico dat ebola ook elders in de wereld doorbreekt, blijft klein. In het noordoosten van China zijn zeker 90 mensen omgekomen bij een gasexplosie in een kolenmijn. 9 mijnwerkers zijn nog vermist. Naar hen wordt nog druk gezocht. Reddingswerkers haalden ook al meer dan 220 mensen weer naar boven. Dodelijke mijnongevallen komen vaker voor in China. Regisseur Lucas Dont heeft op het filmfestival van Cannes de Prix du Cinéma Positif gewonnen. Die prijs beloont films die inspireren tot hoop en veerkracht. Dont won met zijn film Coward. Die vertelt het liefdesverhaal van 2 soldaten aan het front in de Eerste Wereldoorlog. Coward zit in de officiële competitie in Cannes en maakt daardoor ook nog kans op een gouden palm. Die uitslag kennen we vanavond. Volop zon vandaag met temperaturen tot 27 en plaatselijk zelfs 31 graden. Ook morgen is het nog zomers, maar met soms wat wolken. Blijft wel droog en tot 29 graden.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Vink, ramen en deuren, in alle stijlen en kleuren.
4: Vink, de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
3: Vink, ramen en deuren, in PVC of aluminium. Let's Vink twice.
5: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
6: Soul Tracks, elke zaterdagavond, 3 uur lang, vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
5: If it's smooth, funky and soulful, it's Soul Tracks. Stay tuned for more.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

hadden nog twee grotere hits, vooral in Nederland natuurlijk, de groep Kadans. Maar ik vind dit een hele mooie intimiteit. Taylor Swift die heeft een nieuwe single en die is genoemd naar de Amerikaanse actrice Elizabeth Taylor. Wat ze daarover te vertellen heeft, dat hoor je na onze uitstap. Een ideale uitstap bij dit weer naar Zoutelanden samen met Bluff en Gijke Arnaert.

Een echte feel-good meezinger uit 1975. Jigsaw met Sky High. Een nummer dat ze speciaal schreven voor de film The Man from Hong Kong. Maar die film was maar een middelmatig succes. In tegenstelling tot de single, want die werd 13 miljoen keer verkocht. Joy van Soul to Soul is onderweg. En ook The Bar Case, een band met een heel aparte geschiedenis. Ze begonnen in 66, scoorden het jaar daarna meteen een eerste hit met Soulfinger. Maar er hing ook onheil in de lucht, want er was een vliegtuigongeval waarbij 4 van de 6 leden om het leven kwamen. De 2 overgelevenden die namen een doorstart met andere leden en ze scoorden nog een handvol hits. En één daarvan, die Sexomatic, komt er straks aan na dit. Mijn legendarische nummer van Tony Hadley en de band Spandau Ballet, Gold.

Woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf €12 en alle info vind je op puinbroek.be/catnet. In Lokeren bouwt Vitas momenteel een gloednieuwe campus van 17.000 vierkante meter. Tijdens Open Wervendag, op zondag 31 mei, kan je de werf van dichtbij ontdekken en meer leren over de bouwtechnieken die bij dit project komen kijken. Open Wervendag, zondag 31 mei, van 10 uur tot 17 uur. Zondag 7 juni om 11 uur 's morgens is er in Lokeren een Reinaard aperitiefconcert. Reinaard keert terug, wat denkt de Vos van ons moderne leven? Sint Anna Koor Lokeren en Sint Gregorius Koor Belzele brengen een aperitiefconcert vol vrolijke lenteliederen, donkere melodieën en sprankeltjes hoop. Het gebeurt allemaal in ontmoetingscentrum De Kop op de Oude Heerweg in Lokeren en de toegang is gratis.

Ze hadden zich natuurlijk twee Belgen kunnen noemen, maar dat had een beetje te veel aan de jaren 80 doen kunnen denken. DJ-licious en Milo met de nieuwe single Forever Young. De stereo MC's die bezingen de connectie die wij voelen, dat is wel duidelijk. Maar eerst is er Cher. Afgelopen woensdag is ze 80 geworden. En dit brandt wel op haar lippen, denk ik.

Het is verdorie lang wachten, maar soms kan heel lang wachten en het verlangen dat zo sterk is, de beloning zo groot maken. Swedish House Mafia en Wait So Long. Judith komt eraan met Self-Made Woman, maar eerst de Pointer Sisters. Ja, ja, ze treden nog altijd op. Ze geven 4 privé-shows in Amerika dit jaar, maar er staat ook al een optreden gepland voor volgend jaar. Op 2 en 3 april komen ze naar Amsterdam voor de Lady

Sananda Maitreya. Ja, wie? Wel, dat is de nieuwe naam die hij zo al intussen een kleine 25 jaar heeft aangenomen. Maar sindsdien heeft hij geen hits meer gescoord. Vandaar dat je deze man beter kent als Trans Trent Darby. En dat was zijn Dance Little Sister. Shakira heeft heel goed nieuws gekregen, want ze is vrijgesproken van belastingfraude de voorbije week en heeft maar liefst 60 miljoen euro teruggekregen van de fiscus. Bovendien zal ze 16 jaar na Waka Waka opnieuw een officieel WK-lied maken. Benieuwd wat dat wordt, maar nu kijken we even

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar doorgenieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix met nu Mario Staes.

En ze heeft gelijk gekregen tot nu toe. In september wordt ze 83, deze Gloria Gaynor. En ze treedt nog altijd op. Op 16 juni staat ze in Casablanca in Marokko. Op 27 en 29 juni in Milaan en Napels in Italië. En op 11 juni komt ze naar de UK. We pakken gewoon allemaal onze instrumenten, zetten ons samen en we zien wel wat er gebeurt. Misschien scoren we zelfs een wereldhit zoals Bob Marley en The Wailers met hun jamming. Maar eerst de trein op, samen met de Pasadena's.

Godley en Cream zijn Britten natuurlijk, maar ze hadden altijd al een fascinatie voor Amerika. En toen ze voor het eerst daar over de zee aankwamen, toen ze nog als leden van 10cc daar gingen optreden, hebben ze inspiratie gekregen voor dit nummer, An Englishman in New York. We moeten zo meteen ons communiezieltje bovenhalen om een belofte af te leggen aan Beverly Craven. Gelukkig is er ook ander nieuws, want we gaan even volgen wat het bloed allemaal doet in ons lichaam, samen met AHA. Maar eerst iets heel belangrijks. We gaan namelijk overal waar we kunnen het weer proberen vast te houden met Crowded House.

0: Zorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Hier hoor je altijd hits en classics.

0: Laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: De beste hits en de grootste classics. Mario Staes.

Daarmee heb je het belangrijkste zinnetje uit Looper van Oliver Simmons nog eens gehoord. I wanna be yours. Hij is natuurlijk 1/3 van Bazaar en nam vroeger platen op onder Warhola. Maar dit is dus zijn nieuwe project dat hij intussen al een paar maanden bezig is. Het prachtige You van Ten Sharp komt eraan na Genesis. En zij kunnen als de beste iets samenvatten. That's all.

Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.

Zijn laatste album dateert van 3 jaar geleden. Dus iedereen zit eigenlijk toch wel een beetje te wachten op nieuw werk van Sam Smith. Dit was hem samen met Kim Petras en Unholy hier bij Radioland van Waas. Pommelien Thijs. Er zijn te weinig superlatieven om haar de laatste weken, maanden te beschrijven. Ik heb haar zelf nog niet live aan het werk gezien, maar het moet onwaarschijnlijk zijn. Ik heb wel het concert opgenomen vorige zondag op VRT1. Moet het alleen nog bekijken, dus kan er mijn mening nog niet over geven. Maar het gaat enorm hard voor haar, want ook haar benefietconcert voor Artsen zonder Grenzen was in geen tijd helemaal uitverkocht. Ik moet gaan, komt er dan ook aan, zometeen na deze Milli Vanilli

Ook al droeg hij altijd een hoed en soms wel een hele grote, ik was toch meer onder de indruk van zijn coconuts. Het was Kid Creole en zijn coconuts met de Stool Pigeon. Ik wil je bedanken voor ons gezellig samen zijn de voorbije 3 uur. Zometeen Stef hier bij Radioland van Waas. Ik zou zeggen, genieten van dit zonovergoten extra lange weekend. Maar geniet vooral van het leven in het algemeen. En ik wuif je uit met Amy Winehouse en deze Back.

Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.

Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.

0: de expert in droomveranda's. Bezoek onze website www.marcelvink.com.
1: Vink, ramen en deuren. In PVC of aluminium. Let's think twice.
2: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.

belpopgeschiedenis met Soul Sister, een hit uit 1988 en The Way to Your Heart. Hey, goeie vooravond iedereen. Van harte welkom bij Radio Land van Waas. Tot 7 uur zit ik in je radio in dat verlengde weekend. Want dat is zo typisch aan de maand mei. Ja, we hebben heel veel feestdagen, maar dit is al het laatste verlengd weekend. Ik zorg ervoor dat je tot 7 uur verwend wordt op

Maxim en Babette was dat. En hoe dan ook, wat passen ze toch perfect samen. Hoovophonic die vieren dit jaar 30 jaar muziek, maar het jubileum krijgt ook een emotioneel kantje, want op 5 september tijdens de vredesfeesten neemt de gitarist Raymond Geerts afscheid van de band. Ook Gijke Arnaert staat voor de laatste keer op het podium met Hoovophonic. Bijzondere avond dus in de thuisstad Sint-Niklaas. Dit zijn ze met Sometimes.

0: S-Styles & More in St. Paul's kijken ze niet naar een tegel meer of minder. Van grote tot kleine tegels, voor binnen en buiten. En vooral aan interessante prijzen. Ontdek nu bij S-Styles & More de allernieuwste trends en de beste merken van vloeren, wandtegels en keramische tegels. Bij S-Styles & More kan je ook terecht voor je eigen sauna, jacuzzi, infraroodcabine of hammam. S-Styles & More by Herweg, de specialist in tegels en wellness. Puyveldestraat 43 in St. Paul's. Alle info op www.sstylesandmore.be.
1: Bij S-Styles & More ruimen we alles op. Stokverkoop met loten vanaf 5 euro per vierkante meter.

0: zijn al een tijdje op zoek, sinds 1999. Searching My Soul. Dat was Vanda Shepherd.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1980. Margarita, dat was een disco-hit van Massara. Dat was ook het project van de Italiaanse producer Pino Massara. Het nummer haalt de top 10 in Vlaanderen en ook in Nederland. Ondanks eerdere successen als songwriter blijft dit Massara's enige grote hit onder eigen naam. Margarita past perfect in het Italo-disco-tijdperk en blijft een geliefde dansvloerklassieker.
1: Een one-hit wonder.

0: Zondag 24 mei is het open deurdag in asiel Het Zilveren Mandje in Lokeren in de Vogelzangstraat nummer 11. Wandeling en quizspel, je betaalt 6 euro. Inbegrepen in de prijs is ook een drankje en een cadeautje. Er is ook een begeleid bezoek in het asiel, kraampjes en tombola voor mens en dier, obstakelparcours en gratis nakijken van de chip bij de hondjes. Verder ook nog eet- en drinkgelegenheid. En allemaal te voordelen van de liefste asielhondjes. Iedereen is van harte welkom en alle info is te vinden op de Facebookpagina van het asiel Het Zilveren Mandje. Lion City Sint-Niklaas organiseert op donderdag 25 juni zijn jaarlijkse en ondertussen befaamde Maatjes-event. Hoewel de verse maatjes een belangrijke rol spelen, is het evenement vooral gekend om zijn unieke sfeer. Met dit evenement ondersteunt Lion City Sint-Niklaas enkele lokale goede doelen. Deze editie vindt opnieuw plaats op een bijzondere locatie, NVD Cars, gelegen in de Moerputstraat 2 in Sint-Niklaas. De gasten worden verwacht vanaf 6:30 en het evenement loopt tot middernacht. Info en tickets via maatjesevent.evensquare.store/nl. Op woensdag 24 juni strijkt Catnet Zomerfestival neer in provinciaal domein Puinbroek in Wachtebeke-Lo Christi. Het nieuwe kinderfestival van provincie Oost-Vlaanderen en Catnet vervangt het evenement Popeiland. Het wordt een nieuw hedendaags concept voor kinderen en families waarbij beleving, ontdekking en verwondering centraal staan. Het vindt plaats op woensdag 24 juni van 13 uur tot 19 uur op het evenementeneiland van domein Puinbroek. Tickets zijn verkrijgbaar vanaf 12 euro en alle info vind je op puinbroek.be/catnet.
1: Hallo, ik ben Johan Waterschoot. Van maandag tot en met vrijdag nodig ik jullie uit aan tafel in After Dinner. Een muzikaal dessertje. Ja, we gaan nog een beetje natafelen. Met de hits van de jaren 70, 80 en 90. Welkom van maandag tot vrijdag van 6 tot 7 in After Dinner.

0: Survivor, ja, dat was een stevige rockband met de gekende hitplaat Eye of the Tiger. Dit was een van de opvolgers, Burning Heart. Zaterdagavond mag ik u van harte welkom heten en fijn dat u meeluistert.
1: Radio Land van Waals
2: met Stef Tielemans.

2023 versie van Fast Car in een versie van Luke Combs was dat. En we gaan nu richting de zomerse vibes met June Lodge en More Than I Can Say, wat we ook kennen in de versie van Leo Sayer. Maar deze reggae-versie gaf de bekende klassieker een heerlijk ontspannen Caraïbische sfeer. En June Lodge die scoorde er vooral mee in

Karma, nieuwe single was dat van Jelly Roll. Een beetje zelfreflectie, denk ik dan. I am good. We gaan richting 6 uur. Dat doen we onder andere zo meteen met Mezzo Forte. Wat instrumentale muziek met Garden Party. Maar eerst de Bengals, Walking Down Your Street. Tot zo. Walking down your street.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: Bij het distributiecentrum van sportmerk Nike in Laakdal in de Kempen is een sociaal akkoord bereikt. Uiteindelijk vallen maximaal 371 gedwongen ontslagen, zo melden de bonden. Die benadrukken dat oorspronkelijk zowat het dubbele aantal banen bedreigd was. Het personeel keurde het akkoord met ruime meerderheid goed. De ontslagen gaan in op 30 juni. In Antwerpen is in de vroege ochtend een stepper van 47 overleden nadat hij tegen een voetganger was gebotst. Ook die voetganger, een man van 30, raakte levensgevaarlijk gewond. De politie verhoort getuigen en bekijkt camerabeelden om uit te maken hoe het ongeval precies gebeurde. Nergens in Europa kent justitie meer enkelbanden toe dan in België. Dat zegt bevoegd minister Demir. Het aantal staat nu op 2100, een record. Een derde daarvan zijn verdachten die hun proces afwachten en vroeger naar de cel zouden zijn gestuurd. Nu komen ze onder elektronisch toezicht door de overbevolking in gevangenissen. Demir vindt dat geen goede evolutie en waarschuwt voor problemen, zeker als binnenkort de tweede noodwet tegen de overbevolking ingaat. Dan kunnen ook veroordeelden met celstraffen tot 18 maanden een enkelband krijgen. Een autokeuringstation in Londerzeel heeft een schoolbus uit de zuidrand van Antwerpen afgekeurd omdat ze met een levensgevaarlijk defect aan de remmen rondreed. Volgens de keurders was het een half mirakel dat er geen zware ongevallen mee zijn gebeurd. De bus van 9 jaar oud vervoert dagelijks tientallen kinderen en hun begeleiders. GOKA, de instantie die voertuigen keurt, roept op bussen die dagelijks vele kilometers afleggen regelmatig te controleren. Het voertuig in kwestie is voorlopig niet meer actief in afwachting van herstel. En Belgian cat Julie van Loo zit opnieuw zonder werk in de Women's NBA. New York Liberty heeft het interim contract van Loo na 5 wedstrijden niet verlengd. Wellicht omdat sterspeelster Ionescu terugkeert uit blessure. Van Loo hoopt snel zekerheid te vinden bij een nieuwe werkgever. Overal zalig zonnig en tot 29 graden aan zee met een briesje erbij. Morgen doet het kwik er nog een graadje bij.
2: Op zondag 31 mei verandert het Prinses Josephine Charlotte Park in Lokeren in een wonderlijk en gratis openluchttheater. Laat je betoveren door adembenemende stunts en fascinerend theater van over de hele wereld. Van een rolschaatsende oma tot een magische bakfietsfabriek. Ontdek het programma op lokeren.be/parktheaterfestival. Kom op zondag 31 mei van 14 uur tot 18.30 uur naar het Parktheaterfestival en laat je verwonderen.
3: Dag meneer, wat kan ik voor u doen?
4: Wel dokter, het gaat over mijn ogen.
3: Oké, laat eens zien. Het lijkt erop dat u een oog voor detail heeft.
4: Oei, en wat kan ik daaraan doen?
3: Wel, ik schrijf u een toonzaalbezoek bij Vink Ramen en Deuren voor.
5: Vink Ramen en Deuren is Reinaars partner en producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's. Vakkundig en verzorgd geplaatst. En ja, met oog voor detail. Zowel in nieuwbouw als renovatie.
6: Vink, ramen en deuren.
5: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
6: Let's Vink twice.
7: Voor radioreclame bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Stef Tielemans.

0: die de wenkbrauwen fronste wanneer ze dit plaatje hoorden. Ze hadden nooit gedacht dat David Bowie commercieel ging gaan op gebied van muziek. Maar het heeft hem zeker en vast geen windeieren gelegd. 1983, David Bowie en Let's Dance. Welkom aan de andere kant van 6 uur.
1: Radio Land van Waals. Met Stef Tielemans.
0: Mag ik u van harte welkom heten. Ik zit nog in je radio tot aan...

Vorig jaar van Offenbach en Miles Away. We zitten 50 dagen na Pasen en dan vieren we Pinksteren, want dan herdenken we volgens de Bijbel de komst van de Heilige Geest over de apostelen van Jezus. Dat hebben we in der tijd in de school geleerd. Ik heb het voor vandaag opgezocht. Dit is Daryl Hall.

0: Voetzorg Waas is het centrum voor gespecialiseerde voetverzorging in het Waasland. Naast onze praktijk in Belzele verwelkomen we u nu ook in onze nieuwe locatie op het Hendrik Heijmanplein 226 in Sint-Niklaas. Je kan bij ons terecht voor professionele voetverzorging, podologische onderzoeken, op maat gemaakte steunzolen en diabetische screenings. Bovendien bieden we ook voetverzorging aan huis in het Waasland. Maak uw afspraak via www.voetzorgwaas.be of bel ons op 03 458 09 99. Voetzorg Waas, gespecialiseerde zorg voor gezonde voeten.
1: Radio Land van Waas.
2: Hits en classics.
1: Dit

0: iconische muziek van R.E.M. Dit maakten ze in 92. Drive.
1: Een one-hit wonder. Vandaag gaan we terug naar
0: 1986 met Nicole McLeod, Don't You Want My Love. Deze Amerikaanse zangeres scoorde hiermee haar grootste Europese hit. Het is een dansbaar nummer. Deze werd een clubfavoriet in de jaren 80. In Vlaanderen en Nederland haalden ze mooie noteringen en later nam ze ook deel aan X-Factor in de Verenigde Staten en al daar kreeg ze een staande ovatie van de jury. Nicole werkte samen met grote artiesten uit de dancewereld en in de jaren 90 was ze actief bij Voices of Freedom. Ze bleef veel optreden op dance- en retro-festivals. Haar krachtige stem bleef haar handelsmerk en Don't You Want My Love blijft haar enige 80s klassieker.
1: Een one-hit wonder.

0: laat je meevoeren door stijl, swing en soul. De Crooner Factory serveert big band en crooners van toen en nu. De Crooner Factory, a trip down memory lane. Elke donderdag vanaf 19 uur op Radio Land van Waas.
1: Radio Land van Waas.
2: De nummer 1 in hits en classics. Dit...

rock and roll op een zaterdagavond bij Waaslands beste muziekmix. Dit is Radio Land van Waas en je kon luisteren naar Whitesnake en Here I Go Again. Als we even teruggaan naar 1981, toen startte ongeveer de carrière van Kim Wilde met die legendarische plaat Kids in America. In 1993 koos ze voor een cover.

Zo echt van die plaatjes die horen op een zaterdagavond. En straks na 7 uur nog meer soul. En dat in de mix met Serge Evelyn King was dat een Love Calm Down. Laten we het nu iets rustiger aan doen, dat mag ook. We gaan luisteren naar Sienna Spyro en Die on This Hill.

Altijd in de mood voor een feestje. Madonna was dat. En Celebration. Zometeen wordt het ook een feestje, want Serge staat al klaar. Je hoort hem zometeen na 7 uur met de Soul Tracks in de mix. Volgende week zaterdag ben ik er graag opnieuw om 5 uur bij Radioland van Waas. Geniet nog van dit Pinksterweekend met volle teugen. En wij besluiten onder andere met de Doobie Brothers. Tot volgende week.

0: Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
1: De Israëlische minister van Nationale Veiligheid, Ben Gvir, mag Frankrijk niet meer binnen. Aanleiding is een video die hij online zette. Op de beelden zijn opvarenden te zien van de hulpvloot Gaza Flotilla. Ze worden ruw vastgehouden en

0: knielen. Ben-Gvir bespotte hen in zijn commentaar en noemde hen terroristen. Frankrijk en Italië vragen de Europese Unie om sancties tegen de politicus. In Düsseldorf in Duitsland zijn zeker 30 mensen gewond geraakt bij een frontale botsing tussen twee trams. 4 van hen raakten zwaar gewond, maar ze zijn niet in levensgevaar. Het ongeval gebeurde in het centrum van de stad aan de halte Berliner Allee. Beide trams zaten vol passagiers. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Het onderzoek loopt. De Fransman Alain Prost, viervoudig wereldkampioen in de Formule 1, is eerder deze week slachtoffer geworden van een gewelddadige overval in zijn huis in Zwitserland. Prost, 71 jaar, zou lichtgewond zijn geraakt aan het hoofd. De homejackers zouden een van zijn zonen hebben gedwongen om de kluis te openen. Er waren meerdere gemaskerde daders, ze zijn nog niet gevonden. Belgian cat Julie van Loo heeft al een nieuwe basketploeg. Vanaf volgend seizoen speelt ze voor de Griekse kampioen Athinaikos. Die club heeft haar komst officieel bevestigd. Van Loo speelde dit jaar bij Galatasaray en tekende een tijdelijk contract bij New York Liberty in de States. Dat laatste contract werd vanmorgen niet meer verlengd. Julie van Loo is 33. En Jonas Vingegaard heeft de 14e rit gewonnen in de Ronde van Italië. De Deen reed op de slotklim naar Pila iedereen uit het wiel en kwam solo over de streep. Hij neemt ook de roze leiderstrui over van Afonso Eulalio. De Oostenrijker Felix Gall werd tweede in de rituitslag, de Australiër Jay Hindley derde. Na een heldere nacht bij minstens 12 graden krijgen we zondag na het ochtendgrijs opnieuw een zomerse dag met zon en af en toe een wolkje. Temperaturen tot 29 graden.
1: Een bouwplan? Daar houden we van.
2: Vink Ramen en Deuren draagt met trots het label Reinaars Partner en is producent van hoogkwalitatieve ramen, deuren en woonveranda's.
1: Strak modern of landelijk klassiek?
2: Vink heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Onze plaatsingsploegen zorgen voor een vakkundige en verzorgde plaatsing.
2: De juiste keuze van je nieuwe ramen en deuren start bij inspiratie en advies. Maak daarom vandaag nog een afspraak voor een toonzaalbezoek op 03-777-68-16. Zo zetten wij uw ideeën om in een gedetailleerde offerte op maat.
3: Vink, ramen en deuren.
2: Vink, waar woondromen werkelijkheid worden.
3: Let's think twice.
4: Soultracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco.
5: Soultracks, elke zaterdagavond. 3

0: reclame, bel je 03 760 1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix, met nu Soul Tracks in the mix.
1: And now, Soul Tracks.

0: will be right back.
1: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be.
2: Op zoek naar mooie en veilige ramen en deuren. Wilt u het ganse jaar door genieten van een oogstrelende woonveranda? Vink heeft een eigen fabricatie van aluminium schrijnwerk en plaatst dit met de beste zorg. Maar ook voor rolluiken, screens, balustrades en garagepoorten. Vink Ramen en Deuren. Nobel Speelmanstraat 11 te Sint-Niklaas. Maak voor vakkundig advies en een bezoek aan onze toonzaal een afspraak op 03-777-6816. Of kijk voor meer info op www.marcelvink.com.
3: Vink Ramen en Deuren. Twice.
1: Voor radioreclame bel je 03-760-1800. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Soul Tracks in the mix.
4: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco. Classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's all in the mix.

0: Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Alles start bij ideeën, dromen, verwachtingen. Vink, ramen, deuren en woonveranda's heeft voor elk bouwproject de juiste oplossing.
1: Ga je voor strak modern of kies je voor de landelijke charme? Als Reinaars partner helpen we je graag bij het maken van de juiste keuze.
0: Maak vandaag een afspraak en bezoek onze toonzaal. Bel 03 777 68 16 of bezoek onze website op marcelvink.com.
1: Eigen fabricatie, vakkundige plaatsing, perfecte service. Maak meteen de juiste keuze.
2: Vink, ramen en deuren.
0: Waar woondromen werkelijkheid worden.
2: Let's think twice.
0: Voor radioreclame bel je 03 760 18 00. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu Soul Tracks in the mix.
3: Soul Tracks brings you an irresistible mix of soul, funk and disco. Classic vibes, smooth grooves and pure feel-good sounds. It's all in the mix.

0: Soul Tracks. We will be right back.
1: Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics. Non-stop.

Dit is Radioland van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

Dit is Radio Land van Baas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics, non-stop.

Dit is Radio Land van Waas. Sint-Niklaas 107,9 FM, Lokeren 105,9 FM en online op rlvw.be. Welkom bij Waaslands beste muziekmix. Met nu hits en classics non-stop. Can't touch this.